0: Goedenacht. In een uur tijd waren er twee politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. Drie mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goeienacht. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen.
1: BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q-music.

0: Music.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: morgen. Argentinië staat in de WK-finale. De Argentijnen wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar in de 85ste minuut maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. En in de blessuretijd viel door een assist van Messi de 2-1.
1: Voorzet Messi, Lautaro, Martinez, de invaller, kopt de 2-1 voor Argentinië binnen. En kopt Argentinië naar de finale, zondag tegen Spanje.
0: En die wordt dan gespeeld om 9 uur 's avonds. In Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met daarin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie. Dat meldt het AD. Als BOA's hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. En de advocaat van zanger R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen. Dat meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit. Hij is onder meer veroordeeld voor georganiseerde misdaad. Volgens de advocaten heeft R. Kelly problemen met zijn gezondheid en moet hij daarom vrijkomen. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is vandaag overwegend zonnig. In het noorden wel wat meer bewolking. Het wordt 23 tot 30 graden.
2: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Bronsgroen wonen. Dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
6: Je luistert naar

0: Oké, bye.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja. Au.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Goedemorgen. In Amsterdam is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. De politie zat achter een auto aan met daarin verdachten en de persoon die mogelijk werd ontvoerd. De auto reed zich uiteindelijk vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen opgepakt. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Wat er nou precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim €1000, staat in de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen. Volgens de VS was het schip op weg naar een haven in Iran en probeerde het door de Amerikaanse haven te varen. Er waren ook aanvallen op Iraanse raket- en drone-opslagplaatsen. Volgens Amerika zitten de aanvallen er nu op. En Argentinië staat in de finale van het WK. De Argentijnen wonnen gisteravond de halve finale met 2-1 van Engeland. Lange tijd stonden de Engelsen op voorsprong. Maar in de 85ste minuut kwam de gelijkmaker. En in de blessuretijd viel de 2-1.
1: Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi die het hier voor zijn rekening neemt.
0: Was te horen bij de NOS. In Argentinië is tot laat feest gevierd. Bij de Engelse fans is de teleurstelling natuurlijk groot. Ook deze fan baalt enorm.
2: Absolutely got it. It's the best chance we've had in 60 years to win the World Cup.
0: Argentinië speelt de finale tegen Spanje. Die wedstrijd is zondagavond om 9 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is vandaag vrij zonnig. In het noorden wel wat meer bewolking. En het wordt vandaag 23 tot 30 graden.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
4: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
5: Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
3: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Ontdek de meest inspirerende keukenstudio bij Seiben Keukens in Roermond.
7: Oelala.
6: Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. En je vindt er alle nieuwe keukentrends. Profiteer nu van onze acties. Bij aankoop van een keuken het 5e Siemens-apparaat gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
8: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Taylor Swift. I knew it. Yes, I knew you. Je hoorde er bij Joe.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, tuurlijk. Q-Music Limburg, goedemorgen. Het is 7:15 bijna. Oh, donderdag 16 juli inmiddels alweer. Het wordt weer een warme dag. De hittegolf houdt aan, opnieuw volop zon 30 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Ja, de hittegolf zet onverminderd door. Achtste dag is dat. De zon schijnt volop. Slechts enkele stapelwolken of sluierbewolking. Bij weinig wind loopt de temperatuur in de middag op. Tot een graad of 31. En ook in de avond blijft het warm in de provincie. Temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Is niet goed voor het gras, hè? Zo. Het enige wat goed is, is het onkruid. Wat tussen mijn gras naar boven komt. Ja, het sproeien heeft allemaal geen zin en zo. Dus ik ga dat allemaal niet doen. Ja, de hele dag kan ik de brandslang erop zetten. De hele dag en nacht. Dat gaan we niet doen. Dus kijk wel even hoe dat allemaal overleeft. Maar het is wel makkelijk onkruid plukken nu. Want dat heb ik gisteravond nog even gedaan. Ik dacht, nou, alles wat groen is moet eruit. Dat is duidelijk. Zo, waarom groeit onkruid wel en de rest niet? Kan iemand me dat eens even uitleggen? Want dat is pas irritant. Nou goed, goedemorgen Maastricht.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hi, goedemorgen. 19 graden op de thermometer. Het is de ochtend waarin men in Engeland wakker is geworden met een kater. Zo, een spannende wedstrijd gisteren. Hè? Je hoorde het net al, de goal van Messi. In ieder geval de assist van Messi die te zorgen voor de 2-1 in de laatste minuten. Argentinië won dus 2 goals. Argentinië is door naar de finale. Engeland is door naar de troostfinale. Zondag is de grote dag. Dan gaat het tussen Spanje en Argentinië. Zo meteen hoor je onder andere Just Hey, Jack Style, Turn the Lights Off. We hebben Mabel voor je, Don't Call Me Up. En natuurlijk de Q-update met erin het volgende. Het aantal woninginbraken in de provincie minder is geworden, ondanks een landelijke stijging. Details zometeen naar Mabel.

0: Don't call me up.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Hebben we er zin in? Gaat straks gebeuren om 9 uur. De finale, het hoogtepunt. Want we zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van de Q Top 500 van de zomer. En veel reactie gekregen dat het heerlijk is, dat het lekker is, dat het goed past bij het weer. Dus nou, vandaag krijg je het laatste gedeelte. Gaan we naar de nummer 1. Dus alleen maar de beste zomerrits dus. Straks vanaf 9 uur op Q. Dit is het nieuws van afgelopen uren. Dit is de Q-update. Het aantal woninginbraken in onze provincie is in de eerste helft van dit jaar met zo'n 15% gedaald. De politie registreerde 522 inbraken tegenover iets meer dan 600 in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk nam het aantal inbraken juist licht toe. In 13 Limburgse gemeenten was wel sprake van een stijging van het aantal woninginbraken. En 8 woningen in een appartementencomplex in Maastricht zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer sloeg alarm nadat een vreemde lucht was gemeld en metingen een gevaarlijke stof aantoonde. De netbeheerder heeft de lekkage verholpen. En de sinds 6 juli vermiste 60-jarige Berto uit Maarsen is gisteren overleden aangetroffen op Duits grondgebied, net over de grens bij Vaals. De man was bezig met de Dutch Mountain Trail toen hij verdween. En dankzij een tip van het veteranen search team werd hij gevonden. De Duitse politie onderzoekt de doodsoorzaak. En tot zover de Q-update. Even een mededeling voor als je op de weg zit. Er is nogal wat vertraging. Niet op de A2, maar dat is duidelijk omdat het te maken... Omdat het vakantie is, merk je dat het op de A2 wat minder druk is. Wat wel de drukte heeft, is de A73, rijtje van Maasbracht naar Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tiegelia. 10 minuten vertraging over 5 kilometer vanaf Tiegelia naar Roermond is de weg helemaal dicht. Dus houd rekening mee.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga ze praten. Met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches sounding looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem

0: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
1: Goedemorgen. In Amsterdam is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. De politie zat achter een auto aan met daarin verdachten en de persoon die mogelijk werd ontvoerd. De auto reed zich uiteindelijk vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen opgepakt. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Wat er nou precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim €1000, staat in de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode.

0: Suarez. In Argentinië is tot laat feest gevierd. Bij de Engelse fans is de teleurstelling natuurlijk groot. Ook deze fan baalt enorm.
1: Absolutely gutted. It's the best chance we've had in 60 years to win the World Cup.
0: Argentinië speelt de finale tegen Spanje. Die wedstrijd is zondagavond om 9 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is vandaag vrij zonnig. In het noorden wel wat meer bewolking. En het wordt vandaag 23 tot 30 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
3: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Justin hoor je.
1: Daniel.
0: Hi.
1: Maak je wakker.
0: Goedemorgen. Donderdag 16 juli vandaag. Even kijken, dus 1, 2, 3, 4. Dag nummer 8 van de hittegolf. Ja. Op deze achterdag schijnt de zon volop. 30, 31 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Het wordt nog wel. Ik denk dat we de deken weer voor de dag gaan halen als het 25 graden wordt. Hè? Echt. Altijd weer winnen met deze situatie. Temperatuur in mooie Nederweert trouwens. Goedemorgen.
2: Zo, goedemorgen Lemboy.
0: Hallo, hallo. 20 graden inmiddels al opgelopen. De A6 op de route Soleil gaat vanmiddag weer open. Goed nieuws voor iedereen die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaat. Je hoeft niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat weer open, meldt Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau. Maar het vuur is onder controle. Het is de ochtend waarin je in Engeland wakker wordt met een kater. Tenminste, als je in Engeland bent. Nou ja, daarbuiten ook. Als je van Engeland bent, voor Engeland, uit Engeland, hoe je het wil noemen. Ja, je wordt wakker met een kater. Want heel even dacht iedereen, Engeland gaat naar de finale. Ik heb weinig voetbalwedstrijden gezien dit WK. Maar gisteren bleef ik toch even hangen. En ik viel net in op het moment dat de goal werd gemaakt van Engeland. Toen dacht ik, zo, dat kan wel eens een interessante partij worden. Toen ben ik blijven zitten. Ik kwam niet meer van de bank af. Ik heb het gevolgd tot aan het einde. En uiteindelijk is het dan toch 2 goals voor Argentinië. En dan winnen ze. Van Engeland. Dus Argentinië door naar de finale. Engeland naar de troostfinale. Je weet het, hè. Aanstaande zondag. Dat is de grote finale. Met de wijziging in de spelregels. Zo. Weet je dat het een officiële spelregel is? Dat je 15 minuten rustpauze hebt tussen de twee helften. Mag niet 10 minuten zijn. Nee, mag. Nee, een kwartier. Maar er gaat nu van aan afgeweken worden. Want de bomvolle halftime show past niet in een kwartier. Alles moet wijken, het is niet te geloven. Als het zo doorgaat, dan. Want weet je wat het is met die Amerikanen? Die vinden het alleen maar leuk als dingen lang duren. En wij hebben zoiets van, joh, kom, gas erop. Naar het einde toe kunnen we een feestje bouwen. Als het zo doorgaat, dan voorspel ik dat we over 10 jaar... een WK-finale hebben die gewoon 6,5 uur duurt. Dat is bij de Super Bowl. Bij iedere goal die gemaakt is, jongens, doen we even een kwartiertje pauze. Optreden, zijn wat reclame. Dat zal je ongetwijfeld gaan krijgen. Zometeen Q-update met erin het volgende. Bermbrand onder de A2-viaduct ontdekt vanochtend vroeg al. En waterschap bereidt strenge maatregelen voor vanwege de aanhoudende droogte. Meer zo in de Q-update. En lekkere hits die passen bij het weer, want de Bouza komt eraan uit de top 40 Magnetic. Naar Michael Jackson. Smooth Criminal.

0: 175 miljoen heeft de biopic opgebracht van Michael Jackson. Boven de 1 miljard dollar omgerekend. En deel 2 komt eraan. Dit was maar nog met Smooth Criminal op Q-Music. Dus nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-Update. De brandweer uit Nederweert heeft vanochtend een kleine bermbrand onder het A2-viaduct aan de scheepsbouwkade in Weert snel onder controle gekregen. Rond 6 uur vanochtend werd de brand gemeld. De brandweer rukte snel uit, er is niemand gewond geraakt. Waterschap Limburg werkt aan een extra maatregel om de gevolgen van de aanhoudende droogte te beperken. Mogelijk komt er een volledig verbod op het onttrekken van water uit beken, sloten en rivieren. Er worden ook beperkingen voor grondwatergebruik ingevoerd. De strengere regels moeten natuur- en drinkwatervoorziening beschermen, maar kunnen gevolgen hebben voor agrariërs en bedrijven. En hulpdiensten zijn gisteravond massaal uitgerukt naar een woning in Altweerterheide vanwege een medische noodsituatie. Naast meerdere politieeenheden, ambulances en een officier van dienst geneeskunde werd ook een traumahelikopter ingezet. Wat er nou precies gebeurd is nog onbekend. Het mobiel medisch team landde in een nabijgelegen weiland en verleende ter plaatse medische hulp aan het slachtoffer. En tot zover de Q-update. Even omcirkelen in de agenda, even een remindertje zetten.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Top 500 van de zomer op Q gaat straks om 9 uur verder. De hele dag alleen maar een lekkere non-stop zomerhits. En we gaan richting de nummer 1 vandaag. Ja, dat past perfect bij het weer natuurlijk. En hier heb ik vast een zo lekker voorproefje uit de top 40 van nu. Dit is de Bouncer.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Samber met een uitroep die velen van ons hebben geroepen al weken vlak voordat het mooi weer werd. Dat de stress toe begint te slaan. My body isn't ready for summer.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
7: Kippie.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: e-boekhouden.nl. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
17: Ah, oh, nee.
19: Maak er een potje van.

0: de Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
10: Goedemorgen. Boa's raken misschien hun wapenstok en pepperspray kwijt, dat meldt het AD. Komt doordat de boa's hun jaarlijkse examen misschien niet op tijd kunnen doen vanwege personeelstekorten bij de politieacademie. Dat examen is wel verplicht om bijvoorbeeld een wapenstok te kunnen dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten en boa's moeten daardoor lang wachten. Veel vragen nog over een mogelijke ontvoering in Amsterdam gisteravond. We weten dat er een wilde politieachtervolging was. De politie heeft uiteindelijk een auto klemgereden met daarin verdachten en een persoon die dus mogelijk werd ontvoerd. 3 mensen zijn opgepakt. Er is ook nog geschoten. Maar wat er nou precies aan de hand was, dat wordt nog uitgezocht. Slecht nieuws voor Nederlanders die in Frankrijk over de A6 moeten. De Route du Soleil is nog altijd dicht. En dat blijft nog wel even zo, verwacht de ANWB.
11: Ik moet zeggen dat helaas het waarschijnlijk niet gaat lukken om de A6 bij Fontainebleau voor het weekend vrij te geven. Het is nog niet bekend wanneer dan wel. Maar op dit moment moet je ervan uitgaan dat je in ieder geval tot het weekend moet omrijden.
10: De weg is al dagen dicht en dat komt door de grote bosbranden in de buurt van Parijs. Die branden zijn inmiddels wel onder controle. En vreugde en verdriet na de kraker tussen Spanje en Argentinië gisteravond. Argentinië won met 2-1 en staat in de finale van het WK. Lang leek het erop dat Engeland zou winnen, maar Argentinië kwam met 2 goals net voor tijd toch nog terug. In Argentinië is tot laat feest gevierd. Bij Engeland balen ze. Ook aanvoerder van het team Harry Kane die baalt.
12: When you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
10: Argentinië speelt de finale tegen Spanje en de wedstrijd is zondagavond om 9 uur. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken vandaag de zon. In het noorden kan het wel bewolkt zijn. Best grote temperatuurverschillen. 23 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten.
13: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
14: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Mercado. Alles lekker dichtbij. Ontdek de meest inspirerende keukenstudio bij Seiben Keukens in Roermond.
15: Oelala.
14: Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. En je vindt er alle nieuwe keukentrends. Profiteer nu van onze acties. Bij aankoop van een keuken het 5e Siemens apparaat gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
16: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
17: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Goedemorgen, klaar voor een lekkere, warme dag.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Donderdag 16 juli 2026, de hittegolf houdt aan. Ruim 30 graden vandaag. Ja, de hittegolf zet onverminderd door, zoals dat dan zo mooi heet. Achterdag, zon schijnt volop. 30, 31 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Geen pretje met de file te staan op de A73 bijvoorbeeld. Als je rijdt van Maasbracht naar Nijmegen tussen Bezel en Knooppunt Tiegelia 10 minuten. En vanaf Knooppunt Tiegelia naar Roermond is de weg helemaal dicht door de wegwerkzaamheden. Goedemorgen in het mooie Horst. Leuk!
2: Goedemorgen, Q. Vandaag in ochtendhumeurtje.
0: Nee, snap ik. Veel te lekker weer. 21 graden is zo. Lekker, man. En ben je ook al klaar voor de Grand Prix van België? Ja. Heb je je tas al gepakt? Want Max die komt dit weekend in actie tijdens de Grand Prix van België op het iconische circuit Spa-Francorchamps. Vlak over de grens. Morgen dan staan de eerste twee vrije trainingen op het programma. Zaterdag laatste training, kwalificatie. Race begint zondag. 3 uur gaat over 44 ronden over het beroemde Ardennen circuit. Dat wordt lekker uit je tent zweet als je dat hebt gefixt. Oh, het wordt ook een mooi weer het weekend. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Hey, Ellie Sanders, morgen is het tijd voor Salute Day. Dat is de zomerborrel van Limburg. Vanaf 5 uur op Sportpark Strijdhagen in Landgraaf. Ondernemers, professionals, levensgenieters, die komen er samen voor de heerlijke zomeravond. Deze hele week geef ik tickets weg. Je moet geen tickets kopen. Je moet, als je daar naartoe wil, nu even het volgende doen. Ik heb 2 tickets namelijk voor je. Voor iedereen die je bericht stuurt. Dat is ja, ik wil. Stuur dat via de WhatsApp naar 06-33-345-345. Ja, ik wil. Geen verplichting dat je moet gaan trouwen, maar dan weet ik dat je 2 tickets wil hebben. Voor Saluti, de zomerborrel van Limburg. Die is morgen om 5 uur. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Minder woninginbraken in Limburg. Vermiste wandelaar overleden aangetroffen bij Vaals. En bergbrand op de A2 in Weert.

0: Chimozy, de Boss Song. Het is 8:10. Goedemorgen. Nieuws uit je eigen mooie Limburg. Van afgelopen uren. Het aantal woninginbraken in de provincie is in de eerste helft van dit jaar met zo'n 15% gedaald. De politie registreerde 522 inbraken tegenover iets meer dan 600 in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk nam het aantal inbraken juist licht toe. In 13 Limburgse gemeenten was wel sprake van een stijging van het aantal woninginbraken. Sinds 6 juli vermiste 60-jarige Berto uit Maarsen is gisteren overleden aangetroffen op Duits grondgebied, net over de grens bij Vaals. De man was bezig met de Dutch Mountain Trail toen hij verdween. Dankzij een tip van het veteranen search team werd hij gevonden. De Duitse politie onderzoekt de doodsoorzaak. En de brandweer uit Nederweert heeft vanochtend een kleine bermbrand onder het A2-viaduct aan de scheepsbouwkade in Weert snel onder controle gekregen. Rond 6 uur werd de brand gemeld. Er is niemand gewond geraakt. En tot zover de Q-update. Minuut van Limburg, zoals iedere maandag tot en met vrijdag, 8:15. Hier is het WhatsApp-nummer 0633-345-345. Stuur je positieve bijdrage voor vandaag en misschien meestal wel op de radio.
1: Minuut van Limburg, ja. Radio.
0: Ja, dat is wat.
1: Your music Limburg, what a show.
0: Echt, hè? Oh, we hebben echt de leukste luisteraars van Nederland, dat merk je wel. De leukste provincie met Martin Garrix en Ed Sheeran op Q.

0: Martin Garrix, samen met Ed Sheeran en Repeat It is nieuw op Q. Dat is ook alweer even, maar wel een leuk liedje toch? Leuke samenwerking van die twee. Het is 7:45, let's go voor de minuut van Limburg van vandaag.
1: Q Music, goeiemorgen!

0: 0800-1121-345-345 voor de minuut van Limburg. Goedemorgen, Anti-Kaasclub hier. Moet ik dat ook even uitleggen, die Anti-Kaasclub? We zijn erachter dat er een aantal mensen in de provincie zijn die niet van kaas houden. Maar ook niet tegen kunnen, tegen de structuur of zo. Ik heb dat zelf. Ik ben ermee begonnen met dit verhaal. Kaas eten vind ik echt zo raar. Maar gesmolten kaas, oh lekker. Dus het is de Anti-Kaasclub, hebben we het genoemd. Maar er is iemand die zoekt nog een poetsvrouw tussen de regio Borgen en Beek. Bij interesse stuur een WhatsApp. Het nummer is 0644683378. Nou, ik hoop dat het een keer gaat lukken. Het staat al zo lang open, deze vraag. Hier thuis is de vakantiemodus officieel begonnen. De wekker staat uit. Maar de kinderen zijn wel vroeger wakker, zegt Nicole. Nicole uit Roggel. Het is alweer donderdag. Eén dagje werken nog. En dan gaan we lekker een zomersweekend tegemoet. En daarna vakantie, zegt Tim uit Hechten. Nou, mooi man. Veel plezier.
1: Even de positieve bijdrage van de jongens van Sieben. Die staan in een snack-eten-loods. Ja. Helemaal niks te doen, maar ze hebben het toch wel.
0: Oh. Dankjewel. Kun je mijn ouders een fijne vakantie wensen? Ze vertrekken vandaag richting Frankrijk. De auto zit voller dan vorig jaar, zegt Lars. WhatsApp nummer 0633-345-345. KS, KS, melden bij de baas. Komt hier binnen. Kun je Nick feliciteren? Hij is jarig, wordt 40. Al zegt hij zelf dat hij 29 is, zegt Dennis. Vanochtend heb ik een lekker rondje gefietst langs de Maas, Daniel. Oortjes in, Cue Music Limburg gaan. Dan besef je eigenlijk hoe mooi Limburg eigenlijk is. Oh, Evelien, wat mooi dat je dat hebt gedaan. Dus, dit is perfect, hè, want 's ochtends is de temperatuur ook zo ontzettend lekker. Beter dan de rest van de dag. Eigenlijk moeten we gewoon omdraaien. Moeten we allemaal gewoon, als het zonnetje begint, weet je, als de haan wakker is, dat we allemaal aan de dag beginnen. En dan zo om 12:00 dat we even een tukkie gaan doen tot 8:00. Dat we heel veel slapen dan natuurlijk. En dat wordt helemaal niet gewerkt. Nou goed. Even kijken, hebben we nog... Oh ja, hier, als je nu onderweg bent... Nee, waar staat hij nou? Mijn buurman heeft eindelijk al vakantie. Hij stond al met een opblaas flamingo onder zijn arm. Was dat nou weer? Dat is een gekke buurt daar. Marco uit Panningen. Nou, morgen weer een nieuwe minuut van Limburg. 7:15. Dat is de vrijdageditie met... Helene Fischer.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geef ruimte.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens... lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Boa's raken misschien hun wapenstok en pepperspray kwijt. Dat meldt het AD. Komt doordat de boa's hun jaarlijkse examen misschien niet op tijd kunnen doen... vanwege personeelstekorten bij de politieacademie. Dat examen is wel verplicht om bijvoorbeeld een wapenstok te kunnen dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten... en boa's moeten daardoor lang wachten. Veel vragen nog over een mogelijke ontvoering in Amsterdam gisteravond. We weten dat er een wilde politieachtervolging was. De politie heeft uiteindelijk een auto klemgereden... met daarin verdachten en een persoon die dus mogelijk werd ontvoerd. 3 mensen zijn opgepakt. Er is ook nog geschoten. Maar wat er nou precies aan de hand was, dat wordt nog uitgezocht. Slecht nieuws voor Nederlanders die in Frankrijk over de A6 moeten. De Route du Soleil is nog altijd dicht. En dat blijft nog wel even zo, verwacht de ANWB.
13: Ik moet zeggen dat helaas het waarschijnlijk niet gaat lukken... om de A6 bij Fontainebleau voor het weekend vrij te geven. Het is nog niet bekend wanneer dan wel. Maar op dit moment moet je ervan uitgaan... dat je in ieder geval tot het weekend moet omrijden.
12: De weg is al dagen dicht en dat komt door de grote bosbranden... in de buurt van Parijs. Die branden zijn inmiddels wel onder controle. En vreugde en verdriet na de kraker tussen Spanje en Argentinië gisteravond. Argentinië won met 2-1 en staat in de finale van het WK. Lang leek het erop dat Engeland zou winnen... maar Argentinië kwam met 2 goals net voor tijd toch nog terug. In Argentinië is tot laat feest gevierd. Bij Engeland balen ze. Ook aanvoerder van het team Harry Kane, die baalt.
14: When you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
12: Argentinië speelt de finale tegen Spanje en de wedstrijd is zondagavond om 9 uur. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken vandaag de zon. In het noorden kan het wel bewolkt zijn. Best grote temperatuurverschillen. 23 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Wrecking Ball Man. Skin hoorde je op Q.
2: Daniel. Maak je wakker.
1: Q Music Limburg is er met Ruben Hillen zometeen. Dat is een 20 seconds. Ook hoor je B.O.B., Haley Williams, Airplanes. En we hebben de alarmschijf van Chris Cross Amsterdam. Dat allemaal minimaal tot aan 9 uur.
2: Daniel Smulders.
1: Donderdag 16 juli vandaag hitte golfhout aan. Opnieuw volop zon, 30 graden. Het stapel wolkjes. Maar ja, het blijft ook vanavond lekker warm, hè? 21 graden ongeveer, verwacht ik. Nou, verwacht ik niet. Dat verwachten de geleerden. En die geven dat door aan mij, dan lees ik het voor. Alsof ik daar verstand van heb. Nee, natuurlijk niet. Venlo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Q-Music.
1: 22 graden, still going strong. Leuk dat je luistert. Balen.

iedereen die nu naar de Efteling gaat vandaag. Want de populaire attractie Joris en de Draak is al een tijdje stuk. En wordt ook niet zomaar gemaakt. Nee, er is iets. Ze weten niet precies wat. Het is een houten rollercoaster. Ja, dat weten ze dat het dat is. Twee banen waarbij je dan tegen elkaar racet. Maar er zouden problemen zijn met de constructie. Nou, volgens Omroep Brabant is onduidelijk wanneer de boel is opgelost. Maar voorlopig geen ritjes in Joris en de Draak. Omdat het gewoon niet veilig genoeg is. Zo direct de Q-update. Wou die op de hoogte wat er gebeurt? Je eigen mooie provincie. Onder andere minder woningbraak in Limburg. Ondanks landelijke stijging. En traumahelikopter ingezet bij medische noodsituatie. Zometeen in de Q-update. I've got

0: B.O.B. Hele Williams hoor je met Airplanes. Q Music Limburg. Het is 8:45 geweest. Dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. De waterschap Limburg werkt aan extra maatregelen om de gevolgen van de aanhoudende droogte te beperken. Mogelijk komt er een volledig verbod op het onttrekken van water uit beken, sloten en rivieren. En worden ook beperkingen voor grondwatergebruik ingevoerd. Strengere regels moeten natuur- en drinkwatervoorziening beschermen, maar kunnen gevolgen hebben voor agrariërs en bedrijven. Vandaag zal er meer informatie naar buiten komen. En het aantal woninginbraken in de provincie is in de eerste helft van dit jaar met zo'n 15% gedaald. De politie registreerde 522 inbraken tegenover iets meer dan 600 in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk nam het aantal inbraken licht toe. In 13 Limburgse gemeenten was wel sprake van een stijging van het aantal woninginbraken. En de hulpdiensten zijn gisteravond massaal uitgerukt naar een woning in Altweerderheide vanwege een medische noodsituatie. Naast meerdere politieeenheden, ambulances en een officier van dienstgeneeskunde werd ook een traumahelikopter ingezet. Het mobiel medisch team landde in een nabijgelegen weiland en verleende ter plaatse medische hulp aan het slachtoffer. Wat exact de situatie nou was, dat is op dit moment nog onbekend. Tot zover de Q-update. Zo meteen om 9 uur gaat de Q Top 500 van de zomer verder. Lekker de hele dag. Alleen maar zomerhits en we gaan richting de nummer 1. Spannend hè, hoor je vlak voor 6 uur.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Q Music, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.

0: Kensington en Stay op Q Music Limburg. Zometeen gaat het beginnen.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Zin in. Het is de lekkere lijst die perfect past bij het weer. Het is de apotheose, het hoogtepunt van de Q, top 500 van de zomer. Het zijn de laatste 124 die je zometeen gaat horen. Met onder andere deze.

0: Jij hoort Guillermo Tropical Danny. Ja. Doe maar, jongens. Och, een lekker dagje, blijven luisteren.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De hete zomer, crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo

0: Goedemorgen. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer, blijkt uit onderzoek van de NOS. Jarenlang werden steeds meer vrouwen wethouder, maar het aantal blijft steken op 30%. Deze wethouder van Wijk bij Duurstede, die baalt ervan.
1: Nou, dat vind ik best wel schokkend, want ik snap niet zo goed waarom vrouwen toch wat minder snel geneigd zijn om zo'n functie te gaan vervullen, zo lijkt het dan.
0: Mogelijk willen minder vrouwen wethouder worden, omdat de politiek de laatste jaren is verhard. Op social media zouden vrouwen vaker worden lastiggevallen dan mannen. In de provincie Utrecht werken de meeste vrouwelijke wethouders. In Zeeland de minste. Nog altijd zijn er veel vragen over wat er gisteravond nou precies is gebeurd in Amsterdam. Er is daar mogelijk iemand ontvoerd. Er was een wilde politieachtervolging. Politie heeft uiteindelijk een auto klemgereden op de trambaan, met daarin drie verdachten en de persoon die mogelijk was ontvoerd. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Verder is er nog niet veel bekend. En BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. En de WK-finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Voetbal is dus not coming home. De Engelsen verloren met 2-1 van de Argentijnen, die vlak voor tijd ineens terugkwamen. De Britten waren zo dichtbij, zegt aanvoerder Harry Kane.
2: When you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Hij is er kapot van. Feest is het in Argentinië, vooral omdat in blessuretijd de beslissende goal viel. Dus een blije Argentijnse commentator. Argentina. De tegenstander is Spanje komende zondag. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken vandaag zon. In het noorden kan het wel bewolkt zijn. Best grote temperatuurverschillen. 23 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten.
3: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde?
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: De tent

0: Top 500 van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Q
0: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
1: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 125.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q sounds better. 124.

0: heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q. Sounds better. 123.

0: Q-Music.
1: De Q Top 500.
0: Van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
0: 118.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening. Nederland.

0: drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Q
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits. Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 116.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippie voetbal.
18: Kippie.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Aldi.
22: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
23: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer.
0: van minder. Simpel.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
2: Goedemorgen. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor boa's die binnenkort misschien zonder wapenstok de straat op moeten. Dat zegt het ministerie dat erover gaat. Boa's moeten elk jaar examen doen om een wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Maar door personeelstekorten lukt dat examen nu niet. En de BOA-bond maakt zich er zorgen over.
15: Precies, ze komen misschien in situaties terecht waar ze normaal gesproken zichzelf kunnen verdedigen met een wapenstok of pepperspray. Is niet meer het geval. Dus de gevaarzetting wordt ook groter.
2: Dat was te horen bij de NOS. Het ministerie van Veiligheid zegt na te denken over een oplossing. Er is steeds meer agressie tegen boekverkopers, zegt een grote belangenclub in het AD. Die club maakt zich zorgen. In een boekwinkel in Groningen is laatst de eigenaar nog mishandeld, omdat het aanbod in zijn winkel niet goed zou zijn. Steeds vaker worden boekverkopers ook getraind om beter om te gaan met agressie. Het Amerikaanse leger gaat testen of hun militairen wel genoeg testosteron hebben, dat zegt de defensieminister. Test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, dan kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. Volgens de minister moeten de militairen namelijk op hun best kunnen presteren. En de bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, mag gewoon blijven als trainer. Dat heeft de Engelse voetbalbond besloten, melden meerdere media. Er is veel kritiek op Tuchel. Gisteravond verloor hij met Engeland de halve finale van Argentinië. De Engelse fans die zijn dan vooral boos over een paar wissels. Ook deze Brit snapt er helemaal niks van.
18: But why do we always do this? We go winning up. We should have pushed harder.
2: Argentinië speelt de finale tegen Spanje. Die wedstrijd is zondagavond om 9 uur. Het weer nog van Weerplaza. Op de meeste plekken vandaag de zon. In het noorden kan het wel bewolkt zijn. 23 graden tot 31 wordt het vandaag. Morgen begint zonnig, later wordt het grijs en is er kans op onweer.
25: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
26: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 70%. En dit weekend, late night shopping tot 9 uur.
27: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
25: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
28: De tent Stijt, Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Rosa Event Secure. Stels Wonderhoeven. New Energy Systems. Lederhozenland, Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op detentstijd.nl.
29: De Q Top 500 van de zomer.
30: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
31: Q Music.
32: Je luistert naar Q Music Limburg.
30: Non-stop hits. Q.

0: top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 109.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q. Top 500 van de zomer.
0: Q.
2: Sounds better.
0: 106.

0: twee tosties, twee ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na één tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Mam, waar is mijn zwembad?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
21: e-boekhouden.nl.
22: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
23: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voor wie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
26: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
27: Praxis.
26: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette. Een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven. 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
27: Fans van voeden.
26: Aldi.
29: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
30: Oh, weer een muis.
29: En samen spelen.
30: Kom maar.
29: Ja. Au. En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
29: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ja?
4: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Goedemorgen. Er is geen gevaar in de omgeving van een fabriek die is ontruimd in Nunspeet in Gelderland, dat zegt de brandweer. In die fabriek van voedselproducent Nestlé is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht, fabriek is afgesloten. De brandweer heeft metingen gedaan in de omgeving en daar is alles veilig. Onderzoek in Geldrop in Brabant. Er is gisteren een vrouw van 89 aangereden. Ze is in het ziekenhuis overleden. De vrouw werd aangereden op de stoep. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Er is steeds meer agressie tegen boekverkopers, zegt een grote belangenclub in het AD. Die club maakt zich zorgen. In een boekwinkel in Groningen is laatst de eigenaar mishandeld omdat het aanbod in zijn winkel niet goed zou zijn. En steeds vaker worden boekverkopers ook getraind om beter om te gaan met agressie. En de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan breekt nu al records. Het gaat om The Odyssey, een film over een oorlogsheld uit het oude Griekenland. In de voorverkoop zijn tienduizenden kaarten verkocht voor de speciale IMAX-zalen. Dat is nog niet eerder gebeurd. In die IMAX is hij in een extra hoge resolutie te zien, legt filmkenner Carné van der Brinkels uit.
1: Ja, dit is de allereerste film ooit die volledig is gemaakt voor de IMAX-zalen. Met speciale camera's, alles is ook geschoten op echt film. En het ziet er waanzinnig scherp uit daardoor. En dat moet je dan ervaren op een zo groot mogelijk scherm.
0: Die film die draait vanaf vandaag. Het weer nog van Weerplaza op de meeste plekken. De zon, in het noorden kan het wel regenen. Het wordt 23 tot 31 graden.
2: Leef, lach en droom van loungen tot slapen. Woonboulevard Heerlen maakt van elke kamer iets bijzonders. Leef in stijl en maak van jouw huis een thuis.
3: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
4: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
5: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
6: De Q Top 500 van de zomer.
7: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.
8: Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
7: 97.
6: Ah.

0: top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q-Music 92.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Q Top 500 van de zomer.
4: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.
2: Q, Q Music. Q Music. Maximum summer. Q Sound. Better with you.
4: 89.
5: Oh.

0: top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
13: vakantie!
12: ANWB en gaan.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
18: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elk

0: range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
3: Goedemiddag. Justitie denkt bijna te weten wie de racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen spelers van het Nederlands elftal, dat meldt de Telegraaf. Na de wedstrijd van Oranje tegen Marokko kregen drie spelers discriminerende berichten over zich heen. Het ging om de spelers die hun penalty misten: Kluivert, Timber en Summerville. Justitie denkt binnen een paar weken meerdere verdachten in beeld te hebben. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor boa's die binnenkort misschien zonder wapenstok de straat op moeten, zegt het ministerie dat daarover gaat. Boa's moeten elk jaar examen doen om een wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Maar door personeelstekorten gaan sommige examens nu niet door. Boa-bond maakt zich er grote zorgen over. Dan naar Frankrijk. President Macron gaat vandaag naar het gebied bij Parijs, waar al dagen een grote bosbrand is. Hij gaat de brandweermensen daar bedanken voor het blussen. Die brand is inmiddels onder controle. Wel is een stuk bos zo groot als Leeuwarden verwoest. En beter te vroeg dan te laat, dat zullen ze gedacht hebben bij een tuincentrum in Lisse in Zuid-Holland. Daar kun je nu al kerstdorpen, ballen en bomen kopen. Ook is er al een kerstshow. Omroep West ging langs en sprak er met klanten en de eigenaar.
4: Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg. Het is nog hoogzomer. Kan niet vroeg genoeg kerst zijn.
5: Er zijn gelukkig ook onder onze klanten veel kerstgekkies die nu al helemaal enthousiast worden en echt zoiets hebben. Joh, het kan me niet vroeg genoeg beginnen en ik ben de zomer zat en ik wil gewoon weer lekker kerst en de boom neer gaan zetten.
3: Ja, nu al de boom opzetten, dat is misschien wel wat vroeg. Kerst is over 162 dagen. Het weer nog van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon. In het noorden kan het wel regenen. 23 tot 31 graden.
6: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Makado. Alles lekker dichtbij.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 82.

0: wasn't it?
1: De Q.
2: Top 500.
1: Van de zomer.
2: Music. 76.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
12: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette. Een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven. 500 gram. Maar €1,39. Zo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Q Top 500 van de zomer.
6: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q Sound. Better with you. 75.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
1: sounds better.
0: 70. Come on, get

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera,

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Q-Music Limburg Nieuws. 1 uur.
20: Goedemiddag. Het gaat goed met de persoon die gisteravond is ontvoerd in Amsterdam, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd meegenomen in een auto. Na een wilde achtervolging werd die auto door de politie klemgereden op de trambaan. Twee mensen in die auto, de mogelijke ontvoerders, zijn opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam. Het OM is er bijna achter wie de racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen spelers van het Nederlands elftal, dat meldt de Telegraaf. Na de wedstrijd van Oranje tegen Marokko kregen de 3 spelers die hun penalty misten discriminerende berichten over zich heen. Justitie denkt binnen een paar weken meerdere verdachten in beeld te hebben. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen is weer opgestart. De centrale lag een paar weken stil vanwege een lek. En er werd daarom al een tijdje geen stroom opgewekt. Alles is nu weer opgelost. Hoe dat lek kon ontstaan, dat is onbekend. En op Schiphol is een vrouw betrapt die met een koningspython het vliegtuig in wilde. Het gaat om een vrouw uit Canada. Ze had die slang in de BH verstopt. Ze zegt zelf dat ze hem had gevonden bij een hotel in de buurt. Nou, de douane gelooft dat niet. Het dier is naar de opvang gebracht. Het weer nog van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon. In het noorden wel regen. 23 tot 31 graden. Morgen begint zonnig. Later is er kans op een klap onweer.
21: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen Relax Wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard.

0: Lederhozenland, Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op de tentstijd.nl.
1: Ontdek de meest inspirerende keukenstudio bij Sijben Keukens in Roermond.
2: Oelala.
1: Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijben heeft het allemaal. En je vindt er alle nieuwe keukentrends. Profiteer nu van onze acties. Bij aankoop van een keuken het vijfde Siemens apparaat gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
3: De Q Top 500 van de zomer.
4: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.
5: Q, Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
4: 69.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.
10: Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
9: 62.

0: de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
5: Kippie.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Eyewish. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Q-Music Limburg, nieuws. 2 uur.
14: Goedemiddag. In Klingen in Zeeland zijn bij een enorme brand 2 paarden omgekomen. Het vuur woedt er bij een manege. Een paardenstal staat er helemaal in brand. Die brand is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio.
15: Inmiddels is de brandmeester sein gegeven en is de rook ook flink afgenomen. We zullen nog wel enige tijd bezig zijn met nablussen. En ja, daar komt ook altijd nog wel rook bij vrij.
14: Ja, hoe die brand kan ontstaan, dat is nog onbekend. Er is meer duidelijk over de mogelijke ontvoering in Amsterdam. De 2 mannen die zijn opgepakt komen allebei uit Rotterdam, meldt de politie. Gisteravond zouden ze iemand hebben meegenomen in een auto. Na een wilde achtervolging werd die auto door de politie klemgereden op de trambaan. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim honderden wandelaars vast in een berghut. Komt door bosbranden in de buurt. Toeristen kunnen daardoor geen kant op. Wandelaars liepen een populaire wandelroute, maar eigenlijk mochten ze daar vanwege de branden niet komen. En veel kritiek is er op de bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel. Gisteravond verloor hij met Engeland de halve finale van Argentinië. Maar hij mag gewoon blijven zitten, heeft de Engelse voetbalbond besloten. Daar is niet iedereen blij mee. Britse fans zijn boos over de wissels van de trainer. Ook deze fans snapten er helemaal niks van.
16: But why do we always do this? We go winning up. We should have pushed harder.
14: Spanje tegen Argentinië. Dat wordt zondagavond de finale van het WK. Het weer nog van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon. In het noorden wel regen. 23 tot 31 graden. Morgen begint dan zonnig. Later is er kans op onweer.
17: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
18: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
19: De Q Top 500 van de zomer.
20: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Non-stop hits.
19: Q Music.
5: 55.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
2: sounds better.
0: 49.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
4: Kippie.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Mam, waar is mijn zwembad?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De Q Top 500 van de zomer.
6: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Non-stop hits. Q-Music. Maximum summer. Q-sound better with you. 48.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
4: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
24: Q-Music Limburg nieuws. 3 uur.
2: Goedemiddag. Er zijn snel maatregelen nodig om zuiniger om te gaan met water. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur. We hebben door de droogte officieel te maken met een watertekort. Waterbedrijven moeten daarom gaan nadenken hoe ze water beter kunnen gaan verdelen. Het ministerie benadrukt wel dat er genoeg drinkwater is. Wel is het advies wat korter te douchen en de vaatwasser alleen aan te zetten als die vol is. Een grote brand in Klingen in Zeeland. Vuur woedt daarbij een manege. Een paardenstal staat er helemaal in brand. Maar volgens de brandweer hebben niet alle dieren het overleefd.
0: Ja, er stonden helaas twee paarden binnen op het moment van het uitbreken van de brand. En die zijn helaas ook overleden als gevolg van de brand. De andere paarden die stonden veilig op afstand in de wei.
2: En er kwam ook veel rook vrij. Brand is inmiddels onder controle. Hoe die kon ontstaan, dat is nog onbekend. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim honderden wandelaars vast in een berghut. Komt door bosbranden in de buurt. Toeristen kunnen daardoor geen kant op. De wandelaars liepen een populaire route, maar eigenlijk mochten ze daar vanwege die branden niet komen. En bij steeds meer evenementen kunnen vrouwen gratis naar de wc. Dat schrijft de NOS. Op de Tilburgse kermis de komende dagen komen meer openbare wc's voor vrouwen. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen komen er voor het eerst vrouwenurinoirs. Al langer wordt er actie gevoerd om meer vrouwen wc's bij evenementen te krijgen. De actievoerders noemen het plasdiscriminatie. Het weer nog van weerplaatsen. Op de meeste plekken de zon. In het noorden kan het wel regenen. 23 tot 31 graden. Morgen begint met de zon. Later is er kans op een klap onweer.
1: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
18: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
22: De Q Top 500 van de zomer.
25: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
22: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
25: Non-stop hits. Q-Music. Maximum summer. Q-sound better with you. 41.

Q-music. De Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt. 37.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
7: Kippie.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Ja. Echt serieus?
16: Oh.
17: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
25: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
26: Honda, the power of dreams.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aan aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Top 500 van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Q
0: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
1: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 34.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
1: sounds better.
0: 31.

0: De Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 28.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki,

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Q-Music Limburg, nieuws. 4 uur.
8: Goedemiddag. Het blijft onduidelijk hoe het ernstige auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem kon gebeuren. Dat ongeluk was begin deze maand. 4 mannen kwamen daarbij om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. Maar omdat ook de bestuurder daarbij overleed, stopt de politie nu het onderzoek. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, dat zegt de toezichthouder. De kerncentrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt. De Volkskrant kwam daarachter. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim 200 wandelaars vast in een berghut. Dat komt door bosbranden in de buurt. Toeristen kunnen daardoor geen kant op. Ze liepen een populaire wandelroute waar ze eigenlijk niet meer mochten komen vanwege het vuur. En wie dit weekend met de auto op vakantie gaat, kan het beste zondag vertrekken. Want zaterdag wordt het enorm druk op de Europese wegen, dat zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. Dan nog het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Verder is het bewolkt met af en toe zon, 23 tot 31 graden. En morgen, dan moeten we nog even genieten, zegt Weerplaza.
9: Morgen wordt nog een hele mooie zomerdag met veel ruimte voor de zon. De temperaturen die oplopen naar 23 tot 28 graden. Wel is het zo dat er in de middag mogelijk een onweersbui kan vallen in het noorden of oosten van het land. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog.
8: En na morgen wordt het koeler, zijn er meer wolken en minder zon.
10: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
11: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
12: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last-minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Macado. Alles lekker dichtbij.
11: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Ontdek de meest inspirerende keukenstudio bij Seiben Keukens in Roermond.
13: Oelala.
12: Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. En je vindt er alle nieuwe keukentrends. Profiteer nu van onze acties. Bij aankoop van een keuken het 5e Siemens apparaat gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
14: De Q Top 500 van de zomer.
15: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Non-stop hits. Q-Music. Maximum summer. Q-sound better with you. 27.

0: draaispel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ja?
19: Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
23: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
24: hoi,
23: of binnenkort vertrekt,
24: adios.
23: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
24: Fijne vakantie.
8: De Q Top 500 van de zomer.
25: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
8: Q-music. Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Non-stop hits.
8: Q Music. Q Music.
25: 21.

0: Q-music. De Q Top 500. Van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt. 16.
1: Simba! Nossa.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000

0: vanmossel.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: e-boekhouden.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.

0: de prijs.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Q-Music Limburg. Nieuws. 5 uur.
11: Goedemiddag. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd vanwege het watertekort. Water moet nu eerlijk verdeeld worden vanwege de droogte. Zo worden dijken besproeid om scheuren te voorkomen. En de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Boerenorganisatie LTO denkt dat er pas daarna weer water beschikbaar komt voor de boeren. Het blijft onduidelijk hoe het ernstige auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem kon gebeuren. Het ongeluk was begin deze maand. 4 mannen kwamen daarbij om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. Maar omdat ook de bestuurder daarbij overleed, stopt de politie nu het onderzoek. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim honderden wandelaars vast in een berghut. Het komt door bosbranden in de buurt. Toeristen kunnen daardoor geen kant op. De wandelaars liepen een populaire route, maar eigenlijk mochten ze daar vanwege de branden niet komen. En op Schiphol is een vrouw betrapt die met een koningspython het vliegtuig in wilde. Het gaat om een vrouw uit Canada. Ze had de slang in haar BH verstopt. Ze zegt zelf dat ze hem had gevonden bij een hotel in de buurt. Maar de douane gelooft dat niet. Het dier is naar de opvang gebracht. En dan nog het weer van Weerplaza. Lokaal een bui, verder is het bewolkt met af en toe zon. Het is 23 tot 31 graden. Morgen begint zonnig, later is er kans op een onweersbui en het wordt dan 23 tot 28 graden.
12: Aquariumonderhoud? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
13: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
14: Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
15: Ontdek de meest inspirerende keukenstudio bij Seiben Keukens in Roermond.
16: Oelala.
15: Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. En je vindt er alle nieuwe keukentrends. Profiteer nu van onze acties. Bij aankoop van een keuken het 5e Siemens apparaat gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
17: De Q Top 500 van de zomer.
18: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 14. When I met you.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q. Top 500 van de zomer.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Dirk, kipsnacks, €2,49. Lekker!
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
16: Kippie.
17: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: It's the Lego Big
16: Naar de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
20: De Q Top 500 van de zomer.
21: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
20: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
21: Non-stop hits. Q.

0: 500 van de zomer.
1: Q Music. 1.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youyou.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Goedenavond. Schiphol waarschuwt opnieuw voor topdrukte deze zomer. Tot en met volgende maand komen er ruim 12,7 miljoen vakantiegangers over de vloer. En dus riep Schiphol eerder al op om goed voorbereid op de luchthaven te komen. Toch maken veel reizigers zich weinig zorgen.
1: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late komen, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
2: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
3: Maar wie heeft dat gedaan?
4: Ouders, ja. Ik laat het helemaal over aan onze ouders.
0: Dat was bij NH Nieuws. We hebben in ons land officieel een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. We hebben nog wel genoeg drinkwater. Wel moeten we wat zuiniger zijn. En sommige mensen zijn al goed op weg, ziet de NOS.
5: Ik probeer wat korter te douchen, minder water te verbruiken.
6: Ik merk bij ons thuis wel dat mijn moeder er wel mee bezig is. Ze heeft een emmer in de douche gezet die het water dan op kan vangen.
7: Ik zelf douche sowieso niet langer dan 5 minuten.
8: Ik drink wat meer bier.
0: Er zijn wel extra maatregelen nodig. Water moet allemaal wat eerlijker verdeeld worden. Boeren zijn bang dat er niet genoeg water voor hen overblijft. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. 8 jaar geleden vielen daarbij meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Hij kreeg 12 jaar cel omdat hij de brug zou hebben verwaarloosd. En mocht je dit weekend op vakantie gaan, vertrek dan maar op zondag. Het wordt zaterdag namelijk ontzettend druk op de Europese wegen. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië, zegt de ANWB.
9: In Frankrijk wordt het natuurlijk druk ten zuiden van Lyon richting het zuiden. En de A9 vanaf Orange naar Spanje. In Duitsland moet je rekening houden met vooral files in de zuidelijke helft van het land.
0: De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds dicht. Die gaat misschien morgen weer open. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt dan af naar 16 graden. Morgen begint zonnig. Later is er kans op een onweersbui. En het wordt dan 23 tot 28 graden.
10: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
11: Leef, lach en droom van loungen tot slapen. Woonboulevard Heerlen maakt van elke kamer iets bijzonders. Leef in stijl en maak van jouw huis een thuis.
10: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last-minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Mercado. Alles lekker dichtbij.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... e-boekhouden.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: De Ora Autoverzekering. Nu met

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Q-Music Limburg Nieuws. 7 uur.
11: Goedenavond. Door het watertekort hebben planners voor binnenvaartschippers hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen die minder vaak opengaan om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over de nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. En vakantiegangers in Frankrijk en Italië moeten rekening houden met flink noodweer. Bovenop de hittegolf geldt in grote delen van Frankrijk code oranje voor zware onweersbuien en gigantische hagelstenen. In Italië wordt gewaarschuwd voor extreme hitte tot 45 graden en hevige buien en kans op wateroverlast, en daar geldt code rood. Om hun auto te beschermen hebben eerder mensen al luchtbedden en kussens op de auto gelegd, zodat die niet verandert in een poffertjespan. Ook deze man die Hart van Nederland sprak heeft dat gedaan.
12: Dus hebben we gelijk eigenlijk de auto's in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's, de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen, maar ik had hem.
11: En dit weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Uiteraard is ook de Spaanse coureur Fernando Alonso van Aston Martin erbij. Maar hij blijft na de wedstrijd niet hangen voor een afzakkertje. Hij wil na de race namelijk gelijk naar huis, omdat hij de finale van het WK voetbal tegen Argentinië thuis wil kijken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Morgen begint op veel plekken zonnig. Later kans op een bui met onweer. En het wordt dan 23 tot 28 graden.
13: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Waar ben jij naartoe geweest?
15: Naar Mondo Verde.
14: Met de nieuwe Havana's Tornado?
15: Ja, dat is een vrije val.
14: Te gek!
15: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
14: Wow!
15: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
16: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
17: Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
10: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Zo, yeah! So, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop hits. Q-music.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu met Clubkarwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: eBoekhouden.nl.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000.

0: Goosens.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goosens voor de sale. Wat op is op.
2: Ja.
3: Is het echt serieus?
1: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
2: Goedenavond. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. De vrouw werd hardhandig tegen de grond gewerkt. Zij laat dat er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over en zorgden voor veel verontwaardiging. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en de Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Dat zijn toiletten waar 3 vrouwen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Ze zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Al langer wordt er actie gevoerd om meer vrouwen-wc's bij evenementen te krijgen. De actievoerders noemen het plasdiscriminatie. En wie dit weekend op vakantie wil naar Frankrijk, Duitsland en Italië, kan het beste zondag pas vertrekken. Het wordt morgen namelijk ontzettend druk en daarom geldt zelfs code rood op de weg. Als je toch in de file belandt, bereid je dan goed voor, zegt de ANWB.
3: En het is warm in het zuiden van Europa, dus neem extra proviant mee in je auto. En dat klinkt misschien gek, maar neem ook een parapluutje mee. Als je pech krijgt, dan sta je tenminste in de schaduw.
2: De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds dicht. Die gaat misschien morgen weer open. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht en omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd de politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Maar of er ook echt geld in de wagen zat, is niet duidelijk. Het weer van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Morgen begint op veel plaatsen zonnig. Later kans op lokaal een bui met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
7: Aquariumlease. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
8: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
9: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Odido. Je luistert naar Q.

0: Music.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Q-Music Limburg, nieuws.
9: Goedenavond. Sinds vandaag is er officieel een watertekort. Maar bierliefhebbers zullen er waarschijnlijk weinig van merken. Volgens de Belangenclub van Bierbrouwers is er namelijk water genoeg omdat ze eigen ondergrondse bronnen hebben. Door het watertekort worden verder allerlei maatregelen genomen om het water goed te verdelen, zegt deze verslaggever bij de NOS.
10: Een beregeningsverbod voor de landbouw met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening, dat stelt Rijkwaterstaat, daar zijn geen problemen mee.
9: Boeren zijn niet blij, zegt de LTO, want die vrezen dat er te weinig water voor hen overblijft. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. De Route du Soleil is weer open. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan morgen op pad. Maar vertrek dan wel vroeg, zegt de ANWB.
11: Als je dan echt op zaterdag moet, dan kan je het best aan het eind van de ochtend vertrekken. Want dan kom je aan, bijvoorbeeld op de Route Soleil, als de ergste drukte daar al voorbij is.
9: Beter kun je dus pas op zondag op reis gaan. De populaire Efteling-achtbaan Joris en de Draak blijft voorlopig helemaal dicht. In de stalen rails die op de houten baan liggen zijn scheuren ontstaan. Eerst was nog één van de twee banen dicht, maar inmiddels kunnen beide banen niet meer gebruikt worden. En dat is opvallend, zeggen deskundigen, want zulke scheuren kunnen eigenlijk niet ontstaan. Wanneer de achtbaan weer open kan, is niet bekend. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK-voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er zijn 80.000 tickets verkocht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Morgen begint op veel plaatsen zonnig. Later lokaal kans op een bui met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elk

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: Nogal vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Het is big sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
15: iWish. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Lekker toch?
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
7: Goedenavond. Jongeren zijn niet meer welkom in een wijk in Kralingen in Rotterdam. Bewoners klagen steen en been over jongeren die 's nachts straatraces houden en lachgas gebruiken. En daarom heeft burgemeester Schouten een gebiedsverbod voor ze ingesteld. Wie er zonder goede reden toch rondhangt, krijgt een boete. Ongeveer 270.000 Nederlanders hebben deze zomer gebruik gemaakt van het goedkope zomerabonnement van NS. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Met het abonnement, dat tijdelijk 49 euro kost, kun je deze zomer onbeperkt reizen in de daluren. Maar zeg het wel op tijd op, waarschuwt de Consumentenbond, want het wordt automatisch verlengd en betaal je bijna 130 euro per maand. De zwangere vrouw die 2 maanden geleden hardhandig door agenten naar de grond werd gewerkt bij een AZC in Zeist, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Ze beschuldigt de politie van onder andere poging tot zware mishandeling. De politie was die bewuste avond in het AZC vanwege een agressieve man. Toen de vrouw zich ermee bemoeide, werd ze aan de arm naar achter getrokken en daardoor viel ze. Beelden ervan gingen de hele wereld over. En een Australische vrouw is tijdens het fietsen gebeten door een van de giftigste slangen ter wereld. Het dier van 2 meter lang kwam vast te zitten in haar fietsketting. Toen de vrouw afstapte, beet de slang haar in haar bovenbeen. Ze kreeg op tijd een tegengif en heeft het overleefd. De slang overigens niet, die was door de ketting te ernstig gewond geraakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag met zon, maar in de loop van de dag kan er ook een bui en een klap onweer vallen. Het wordt 23 tot 28 graden.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Non-stop hits.

van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
16: Je luistert naar Q-Music.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamevolle app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
12: Odido. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Goedenavond. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar de 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle aan den IJssel. Maar nabestaanden zijn daar nog niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek, in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit de zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere grote luxe merken. Onder meer Chanel en Bulgari worden onderzocht. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. Ook werden toen invallen gedaan. De luxe merken zelf zijn niet verdacht, maar hebben wel te weinig toezicht gehouden. En in Assen worden buurtbewoners helemaal gek van een vrouw. Ze doet aan hout- en meubelbewerking en zit daarom vaak uren te schuren. Maar dat maakt zoveel lawaai dat er al ruim 50 klachten over zijn binnengekomen. De burgemeester heeft nu ingegrepen. De vrouw mag alleen nog schuren op dinsdagochtend en op vrijdagmiddag, maximaal 2 uur per keer. Daar is het niet mee eens. Ze is in beroep gegaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht is het overal helder en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag zonnig, later vooral in het binnenland een bui met onweer. Het wordt maximaal 28 graden.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Paspoort.
1: Check.
0: Zonnebrand.
1: Check.
0: Muziek voor onderweg.
2: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
18: Non-stop.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
15: Goedenacht. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
16: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goeienacht. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: maximum summer.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.

0: Goedenacht. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.